0: Ich glaube, wenn wir alle fit sind und ja auch uns alle in einer guten Form befinden, dann können wir ja auf dem Turnier schon einiges leisten und einiges erreichen.
1: Getting to the tournament didn't start well. A 2-0 loss to Slovakia resurfaced recent pain. That proved to be short-lived as Germany went on to win 5 matches in a row to qualify convincingly, balancing the old DNA with the new.
2: Deutsche Mannschaften immer super körperlich intensiv gespielt haben und das haben wir schon ein bisschen verloren die letzten Jahre. Das ist ja schon ein wichtiger Punkt, dass wir diese deutsche Mentalität wieder reinbringen.
0: Dementsprechend glaube ich schon, dass es auch in uns steckt, diese Physis auf den Platz zu bringen. Die ist für uns als Mannschaft auch zwingend notwendig.
2: Aber trotzdem muss man sich nicht davor verschließen, auch moderne Einflüsse im Fußball zuzulassen. Können und haben auch in den letzten Monaten als Team extrem zusammengefunden. Ich glaube schon, dass andere Nationen, Brasilien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Portugal, über die Breite des Kaders vielleicht einen Tick besser aufgestellt sind. Aber wir werden jetzt nicht schon vorher die Koffer packen, sondern schon versuchen, zumindest mal für 6 Wochen auch Unterhosen dabei zu haben. Wenn alle gesund sind und wir die Entwicklungsschritte der letzten 2-3 Jahre weitergehen, dann, um dann vielleicht als Herausforderer auch für eine Überraschung zu sorgen.
1: Germany are in Group C with Curaçao, Côte d'Ivoire and Ecuador. They start their adventure at the Houston Stadium on June 14th against tournament debutants Curaçao. They head north, crossing the border to Canada, where they will face Côte d'Ivoire at the Toronto Stadium on June 20th. The final group game is back in the States against Ecuador at the New York, New Jersey Stadium on June 25th. The cycle of time has not been favorable for the Netherlands. 1974, 1978, and 2010. 3 finals and 3 failures. Arguably the greatest nation to have never won the tournament.
3: Nou, natuurlijk wat je terecht zegt, grote elftallen die je daar beschrijft. Voor mijzelf, 2010, ja, dat heb ik op mijn netvlies, dat heb ik zelf gezien. Ben je ook aan het huilen natuurlijk, toen Nederland die finale verloor.
4: Ja, ik denk toch voor een klein landje zoals Nederland doen we het nog best wel, hebben we het nog best wel aardig gedaan. Alleen, we willen natuurlijk wel het hoogst haalbare halen als je meedoet aan het toernooi. En die kwaliteiten hebben we ook.
1: From Cruyff to Van Basten, Bergkamp to Robben. The cycle of succession comes with its own very special brand of Dutch elegance and ingenuity.
5: Heidensiens, met Oranje, Holland's next top model.
6: We zijn een land wat initiatief neemt in het voetbal en aanvallend wil spelen.
3: Goed in het balbezit, heel goed in de juiste benen spelen. In de jeugd wordt er ook heel veel op getraind, natuurlijk op gehamerd.
6: De jeugd is altijd gericht in Nederland op puur het voetbal. Het zijn grote talenten die vaak heel veel technisch bagage hebben.
3: Ik denk dat we in de Nederlandse cultuur nog wel wat meer kunnen leren van Zuid-Amerikaanse landen. Als je kijkt naar het agressie, als je kijkt naar de manier van het beleven. Vorige WK natuurlijk uitgeschakeld door Argentinië.
4: Heel intense wedstrijd was. Tegen een geweldig land.
3: Ik kwam van achterstand. Maken gelijk. Verlenging, hectisch, penalties.
4: Elke penalty erin geschoten. Op training en dan komt de wedstrijd en dan mis je hem. En dat is ook zuur, maar dat is wel de voetballerij en daar moet je ook mee dealen.
3: Eindelijk trok Argentinië aan het langste eind en werden ze wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk ook weer een extra motivatie voor deze groep, voor de jongens die er ook toen bij waren, om dit keer